0: 法国对此是味道大了许多。
1: You listen the best radio in town. Op top, op top, op top, op top.